0: Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

I'm eating.

geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Feeding on the vibration.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En het ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de naleving van de VOG-verplichting. Dat is de verklaring omtrent gedrag bij jeugdhulpaanbieders die ondersteuning bieden via een persoonsgebonden budget, het PGB, aan jeugd in Capelle. De gemeente heeft de resultaten besproken met de betrokken PGB-aanbieders. Alle aanbieders hebben naar aanleiding ervan maatregelen genomen om screening, identificatie en VOG-controles te verbeteren. Bij één aanbieder heeft de gemeente aanleiding gezien om handhavend op te treden. Het volledige onderzoeksrapport wordt met de gemeenteraad gedeeld en openbaar gemaakt via de gemeentelijke website. De PGB-budgethouders en de andere jeugdhulpaanbieders worden ook ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 13 juni. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe nog een krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een kleine kans op een lichte bui. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen is een enkele lichte bui niet helemaal uit te sluiten, maar we hebben te maken met langere droge perioden met af en toe zon. Een matige aan zee nog steeds een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Nog maandag zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog en de wind die waait uit een noordwestelijke richting en voert nog steeds relatief koele lucht aan voor de tijd van het jaar. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 11 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat uit een zuid-zuidwestelijke richting waaien en er wordt dan wat warmere lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 11 graden, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op woensdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de naleving van de VOG-verplichting. Dat is de verklaring omtrent gedrag bij jeugdhulpaanbieders die ondersteuning bieden via een persoonsgebonden budget, het PGB, aan jeugd in Capelle. De gemeente heeft de resultaten besproken met de betrokken PGB-aanbieders. Alle aanbieders hebben naar aanleidingen van maatregelen genomen om screening, identificatie en VOG-controles te verbeteren. Bij één aanbieder heeft de gemeente aanleiding gezien om handhavend op te treden. Het volledige onderzoeksrapport wordt met de gemeenteraad gedeeld en openbaar gemaakt via de gemeentelijke website. De PGB-budgethouders en de andere jeugdhulpaanbieders worden ook ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 13 juni. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe nog een krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een kleine kans op een lichte bui. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen is een enkele lichte bui niet helemaal uit te sluiten, maar we hebben te maken met langere droge perioden met af en toe zon. Een matige aan zee nog steeds een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Nog maandag zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog en de wind die waait uit een noordwestelijke richting en voert nog steeds relatief koele lucht aan voor de tijd van het jaar. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 11 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat uit een zuid-zuidwestelijke richting waaien en er wordt dan wat warmere lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 11 graden, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op woensdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En het ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 9e juni. Het schiet alweer lekker op in de tijd. We hebben al zo weer de langste dag. Het is mooi weer als je naar buiten kijkt. De zon schijnt. En dan gaan we nu maar beginnen. In de studio zijn aanwezig Arjan achter de telefoon en Marcel achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Weet u nog een leuk nummer? Ik heb nog een paar nummertjes over aan het eind. Dan belt u even het telefoonnummer 010-451-7777. En dan wil ik nu starten vandaag met ons instrumentale nummer. En dat heeft even een moeilijke naam. Het Largo e Spiccato van Antonio Vivaldi. Het wordt deze keer gespeeld door Tinus Korva op het orgel en Matthijs Zonneberg aan de piano.

En dan kom ik alweer bij het eerste verzoekje. En dat is nog een verzoekje van vorige week. En die kwam van mevrouw Annie Crezé. En ze bestemde het voor mevrouw Jannie Frederiks. Ze wilde graag horen het lied Jezus leeft en ik zal leven. Deze keer wordt er gespeeld of uitgevoerd door het Mozaïek Worship.

En dan komt mijn eerste verzoekje van vandaag. Die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Of Denk aan het Huis bij de Heer. Deze keer wordt er gezongen door een christelijk Urker mannenkoor. Halleluja.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke de Zee. Ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag horen het lied Jezus is de Goede Herder. Deze keer wordt dat gezongen door Karel Bogert met Martin Mans op het orgel.

Ons volgende verzoek komt van mevrouw Gree den Breien. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied God en God Alone. Deze keer wordt er gezongen door een hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Terwijl ik lag te slapen, had ik een schone droom. Volgens ons is dat een gedeelte tekst uit de Heilige Stad. Deze keer wordt dat gezongen door het mannenkoor Alblasserdam Sliedrecht. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Volgens mij ging er wat eventjes fout. Ik zie de technicus al heel bedenkelijk rondkijken. Ze gaan er met z'n tweeën over uit. En ze denken dat het de verkeerde is. Dat weet ik wel heel zeker. Het was niet de heilige stad. Maar het was volgens mij een psalm. Maar het maakt niet uit. Het had ook gekund. Maar het werd helaas niet aangevraagd. Dus ik denk dat dit beter wordt.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor Arjan, voor Marcel en voor Jacob. Bij deze hartelijk dank. Ze wil graag horen het lied De Herder der Liefde. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor Eiland Urk.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied. Mijn Jezus, ik hou van u. Deze keer gezongen door Roos Klisten en Marcel MacArthur.

0: met mijn beide handen. Deze wordt er gezongen door een christelijke residentie mannenkoor.
1: Soms ligt een meditatief moment zomaar in een kleine gebeurtenis op straat. 83 jaar was hij. Sinds een poosje in een zorgcentrum, even eruit voor een boodschapje. Bij een stoplicht gebeurde het volgende. Ik stond voor het naaste zebrapad, maar het sein sprong juist op rood. De auto's raasden langs me heen, de wielen van de dood. Ik voelde een vuistje warm en zacht zich nestelen in mijn hand. Twee heldere ogen vroegen mij: mag ik mee naar de overkant? Een knipoog en een handgebaar, die zeiden hem genoeg. Hij kneep mijn hand wat vaster beet, zonder dat hij meer vroeg. Groen, hoorde ik zijn hoge stem. Nog vaster greep zijn hand. Wij kruisten samen het zebrapad op weg naar de overkant. Op het trottoir liet hij me los. En hij zei: tot morgen vroeg. Dan mag ik toch weer met u mee. 11 uur is vroeg genoeg. Zijn blind vertrouwen trof mij zeer. Was mijn geloof maar zo groot. In hem die op de levensweg de vaderhand mij bood. Heer, houdt gij in uw vaderhand mijn oude hand gevat. Straks bij de laatste oversteek van het laatste zebrapad.

horen het lied De Jacobsladder. Deze keer wordt er gezongen door Gio Jovante uit Huizen. En alle luisteraars krijgen een zegengroet van mevrouw Purperhart.

En het volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien is het lied Leer ons bidden, leer ons danken. Deze keer wordt dat gezongen door het Christelijk Gemeenkoor Song of Praise.

Zo, beste luisteraars, als ik naar mijn klokje voor mijn neus kijk, dan is de tijd al bijna weer om. Ik heb nog één nummer voor jullie. En dan wil ik jullie alweer hartelijk danken voor het luisteren. Jullie een hele fijne week toewensen met veel gezondheid en veel mooi weer. En dan wil ik Arjan bedanken voor de telefoon en Marcel voor achter de knoppen. En ik juich op deze presentatie dus. En dan hopen we aanstaande zondagmorgen de herhaling weer te horen. En dan krijgen jullie nu van mij nog het laatste nummer dat we gaan draaien. En dat nummer is Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En deze keer wordt er gezongen door Samenzang.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is opgeheven, zo meldt het waterbedrijf Evides. Vanaf vrijdagavond gold er een kookadvies omdat er door het waterbedrijf E. coli-bacteriën zijn aangetroffen in het water. Uit nieuwe watermonsters is gebleken dat de bacterie, beter bekend als de poepbacterie, niet meer aanwezig is. Daardoor is het drinkwater nu veilig. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden er dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vanwege vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. En ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. Bij de meldkamer van de DCMR zijn meer dan 100 meldingen van geluidsoverlast binnengekomen over het Boetstokfestival in het Kralingse Bos. Het festival wordt jaarlijks in het Kralingse Bos georganiseerd. De Milieudienst heeft gaandeweg het festival geluidsmetingen gedaan. Daaruit bleek dat de geluidsoverlast binnen de normen is gebleven. Het evenement was rond 11 uur 's avonds klaar. En Marokko en Turkije hebben hun eerste wedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. Marokko speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Brazilië. PSV'er Ismaël Sabari maakte de 1-0 nog voor Marokko. Maar Vinicius Junior scoorde kort daarop de 1-1. Het Turkije van oud-Feyenoorder Erkun Kuksu verloor vannacht de eerste groepswedstrijd met 2-0 van het Australië van Feyenoorder Jordan Bosz. Eerder in de nacht won Schotland nipt van Haiti met 1-0. Vandaag komen Curaçao en Nederland voor het eerst in actie. Curaçao gaat het opnemen tegen Duitsland en Nederland speelt vanavond om 10 uur tegen Japan. En dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een matige aan zee krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12 bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui, maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui en maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 1-2 correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Er kon 1 verdachte worden gearresteerd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners van Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht kunnen weer gewoon water uit de kraan drinken. Vrijdagavond werd de E. coli-bacterie in het water aangetroffen. Waterbedrijf Evides gaf daarop een kookadvies af. Dat zorgde in Dordrecht en Zwijndrecht voor een run op water in supermarkten. Gisteravond liet het waterbedrijf weten dat de zogeheten poepbacterie niet meer is aangetroffen. Uit tests blijkt dat het kraanwater volledig betrouwbaar en veilig is, al dus Evides. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. ProRail vervangt seinen en wissels voor een beter treinbeveiligingssysteem. Dat systeem was na 25 jaar aan vervanging toe. De NS zet het hele weekend bussen in. Ook volgende maand en in november en december zullen er nog gedeeltelijke afsluitingen zijn. Vanaf morgenochtend rijden de treinen weer als normaal. Marokko en Turkije hebben hun eerste wedstrijden op het WK voetbal niet weten te winnen. Marokko speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Brazilië. PSV'er Ismaël Saibari die maakte de 1-0 voor Marokko, maar Vinicius Junior scoorde korter op de 1-1. En Turkije van oud-Feyenoorder Orkun Kokcu verloor de eerste groepswedstrijd met 2-0 van het Australië van Feyenoorder Jordan Bos. Eerder in de nacht won Schotland nipt van Haiti. Vandaag komen Curaçao en Nederland voor het eerst in actie. Curaçao neemt het op tegen Duitsland. Nederland speelt om 10 uur tegen Japan. Dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of lokaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: concrete heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimp aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een matige aan zee. Een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten en een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige periode bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29 lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui en maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether. ...102.4 op de kabel en via www. René Vissers. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 8:15 in het gebied uitgevallen. Uit het station komt rook, de automatische blussystemen zijn afgegaan. Volgens een woordvoerder van Stedin zijn 19.338 huishoudens getroffen door de stroomuitval. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid in het Noordereiland. De website van de netbeheerder lag er enige tijd uit, vermoedelijk vanwege het grote aantal mensen dat zocht naar informatie over de stroomuitval. Ondertussen is de pagina gewoon weer bereikbaar. Stoplichten op Rotterdam-Zuid zijn uitgevallen. Tramlijnen 3 en 5 rijden niet op Zuid en gaan niet verder dan Leuvenhaven. Passagiers die de metro pakken moeten er op stations Maashaven en Wilhelmina-kade rekening mee houden dat de liften en roltrappen niet werken. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een 35-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is opgeheven. Dat meldt waterbedrijf Evides. Sinds vrijdagavond gold er een kookadvies omdat er door het waterbedrijf E. coli-bacteriën waren aangetroffen in het water. Uit nieuwe watermonsters is gebleken dat de bacterie, beter bekend als de poepbacterie, niet meer aanwezig is. Daardoor is het drinkwater veilig. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. De NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. Ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. Dan nog het weer.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige aan zee een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige periode bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximum temperatuur rond de 25 graden.

als jij drift, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de kop van Zuid en het Noordereiland. Door de stroomuitval kunnen meerdere winkels vandaag de deuren niet openen. Ook de stoplichten op Zuid zijn uitgevallen. Trams 3 en 5 rijden niet meer op Zuid, maar keren bij Leuvenhaven. Op metrostations Wilhelminaplein en Maashaven werken de liften en roltrappen niet. Stedin meldt op haar website dat de stroomstoring aan het einde van de middag verholpen is. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een man van 35 uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gistermiddag is een bestuurder op de Ouderlandse dijk in Middelharnis met een sportwagen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De man moest door de hulpdienst uit zijn Porsche worden bevrijd en is naar het ziekenhuis meegenomen voor behandeling. De politie meldt aan Omroep Archipel dat de bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. En de gestolen spullen van de Engelse nationale ploeg zijn weer teruggevonden. Het Openbaar Ministerie van Jackson County maakt dat bekend. De spullen werden gisteravond gestolen. De politie heeft voor de diefstal 2 mannen opgepakt. Het OM van Jackson County heeft ook een lijstje aan gestolen spullen gepubliceerd. Daarin staan 12 shirts, een WK-bal, 9 paar voetbalschoenen, maar ook 2 knuffelleeuwen en een Lego-set van een Nike Air schoen. De spelers zelf kregen de diefstal pas via de media mee. Volgens verdediger Dan Byrne heeft het incident de voorbereiding van Engeland op het WK niet verstoord. Dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heijnenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heijnenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een matige aan zee een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12 bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het noordwesten en een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui, maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui en maximum temperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid en het Noordereiland. De veiligheidsregio meldt wel dat het mobiele netwerk niet overal even goed werkt en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Bewoners aan de Wilgenbroek in Breda hebben in 3 dagen 2 explosies meegemaakt. In de nacht van donderdag op vrijdag brak er bij een woning brand uit na een ontploffing. In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde hetzelfde bij de buren. Net als een paar dagen eerder ontstond er veel schade aan de gevel. De bewoners zijn door de grote hoeveelheid rook uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wie er achter de explosies zit. In Scheveningen zijn vannacht huizen ontruimd vanwege een grote brand in de haven bij een visrokerij. Die staat midden in een woonwijk. Er kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio waarschuwde daarvoor met een NL-alert. De brandweer sloopte een deel van de rokerij om het vuur beter te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. In Zwitserland wordt een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden en raakt het openbaar vervoer overvol. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekorten in bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de zorg. Dan nog het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot lokaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige perioden, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui en maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben geen last van een grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 8:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid en het Noordereiland. De veiligheidsregio meldt wel dat het mobiele netwerk niet overal even goed werkt en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. In Zwijndrecht hebben vanochtend 2 auto's in brand gestaan. De melding kwam rond 4:30 binnen bij de brandweer. De 2 voertuigen stonden op een parkeerplaats aan de Perkstraat naast een elektriciteitshuisje. Het huisje liep alleen schade op aan de deur. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuigen aan. Een man van 22 uit Huissen, een 31-jarige man uit Maastricht en een man van 32 uit Capelle aan de IJssel zijn aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een 21-jarige vrouw is in Brazilië bij een bungee-jump ongeluk om het leven gekomen. De vrouw werd door instructeurs van een brug in de provincie São Paulo geduwd. De vrouw bleek echter niet vast te zitten aan een bungee-jump-koord. Het slachtoffer maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. Na het ongeluk werden 6 mensen aangehouden. 2 daarvan werden na een zoektocht in de bossen gearresteerd. 3 van de verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een matige aan zee een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht komt het af naar een graad of 12 bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog, een matige wind uit het noordwesten en een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige periode bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29 lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui en maximum temperatuur rond de 25 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. Delen van Rotterdam kampen nog steeds met een stroomstoring. Die storing begon vanochtend in een deel van Rotterdam-Zuid, waar ruim 19.000 aansluitingen werden getroffen, vooral in de wijken Feyenoord, Noordereiland en de Kop van Zuid. De veiligheidsregio zegt dat het mobiele netwerk mogelijk beperkt beschikbaar is en adviseert de telefoon alleen in noodgevallen te gebruiken. 112 is wel bereikbaar. Op veel plekken werken de verkeerslichten niet, net als roltrappen en liften. Ook rijden sommige tramlijnen niet of nemen die een andere route, waardoor haltes komen te vervallen. De netbeheerder denkt de storing eind deze middag te kunnen verhelpen. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nuhuisstraat een voertuig aangetroffen, maar daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een 22-jarige man uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek. In een tennisfinale winnen zonder te spelen? Het kan, dat bewijst Robin Montgomery. De Amerikaanse won de tennisfinale in Rosmalen nadat Barbora Krejcikova zich ziek had afgemeld. Montgomery sleepte daarmee vandaag haar eerste WTA-titel in de wacht. Voorafgaand aan het toernooi gold ze nog als de underdog. Op de wereldranglijst staat Montgomery op plek 484. Dan nog het weer. Af en toe zon. Het blijft droog. Koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond is er zon. Vannacht bewolkt en vrijwel droog weer. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht komt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. En het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 15. En donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximum temperatuur rond de 25 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen, maar daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimp aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht komt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten en een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximum temperatuur rond de 25 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Ah!

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Door de langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht komt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. En het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29 lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximum temperatuur rond de 25 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heijnenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heijnenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige perioden, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle. Wow.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nieuwhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle. Hi, this is Jeff Talmadge from Austin, Texas. Thanks for listening to Anita's Undercover Radio Show.

Tracer vraagt Willie Nelson, die 29 april jongstleden 93 werd, zich af hoe dat zo gekomen is, dat oude man worden. Hij doet dat op zijn nieuwe album net uit, dat ook Dream Chaser heet. Willie Nelson, hey hallo, je bent er. Een hele nieuwe undercover. Een undercover waarin ik weer prachtige liedjes voor je op een rij gezet heb. Het nieuwste van het nieuwste. Dingen die ofwel deze maand, vorige maand of nog uit moeten gaan komen. Je gaat het allemaal horen hier en daar een oudje. Maar dan moet je wel heel goed zoeken. Volgens mij pas in het tweede uur. Bonnie Raitt van 2016. Nou ja, 10 jaar geleden dan. Van het album Dig In Deep. Het nummer The Ones We Couldn't Be. Daarna de Deslons met Lordy Mama. Van hun nieuwste schijfje Don't Let It Die Volume 1. Bonnie Raitt, de Deslons. MUZIEK

begin zo met die voor mij pas ontdekte band Need to Breathe, met het nummer Strangeness of It All van hun album The Long Surrender. Echt een aanrader. Daarna nog een aanrader. Het tweede album dat Jesper Lindel de Zweed uitbrengt dit jaar heet Royal of Royal. Daar werd ik heel blij van. Prachtig, prachtig. Ik werd extra blij toen ik zag dat hij die geweldige Frazee Ford had kunnen strikken voor een nummer op dat album. Het liedje heet Trying to Live My Life Without You. Ik begin dus met Need to Breathe en daarna Jesper Lindel samen met Frazee Ford.

Zojuist was de Country Bluegrass Band March to August met Heartache, Headaches en Beer. Ja, dat krijg je dan vanzelf als je te veel biertjes drinkt. Hun album heet Highway 75 en is net uit. Mevrouw Joby Riccio, of Riccio, heeft een album uit met de titel Face the Feeling. Ik heb een van de mooiste liedjes ervan afgetrokken. Ik vind het niet helemaal geslaagd, het hele album, maar dit Little at a Time is prima te doen. Daarna die leuke Leroy Stagger. Zijn nieuwste album deze maand uit heet Pilgrimage en A Fiddler's Daughter is wat hij gaat zingen. En weet je wat, dan ga ik daarna ook gelijk eens draaien. Vorige week ook al iets van singer-songwriter Austenite Jenny Reynolds van haar album Willow and Stone, het nummer Shadow and Sind. Joby Riccio, Leroy Stagger en Jenny Reynolds nu achter elkaar.

eens even spieken op mijn playlist, een plaatje. Wat had ik ook alweer bedacht? Zoals eerste Joshua Ray Walker, zijn nieuw album. En ik draaide vorige week de titeltrack Ain't Dead Yet. Dat is mooi nieuws. Stepping Stones wordt het liedje van deze week. En daarna, zo'n leuk album. Gray Delisle samen met soulzanger Les Green. Het album heet Gray and Green, net uit. En deze week ga je luisteren naar het nummer Mister. En dan ga ik nog één keer doen weg omdat het zo koud is. Ik heb veel van dat album Historia gedraaid de afgelopen tijd. Allemaal verschillende redenen. Omdat het zo lekker warm was en een vakantiegevoel. En nu omdat we wel wat warme gevoelens kunnen gebruiken. In ieder geval de Gypsy Kings featuring Tonino Baliardo. Het nummer Señorita. Joshua Ray Walker, Gray Delisle en Les Green en de Gypsy Kings.

hoorde zojuist, toen ik radio aan het luisteren was, bij collega Jos van der Boom, zijn programma Crossroads, dat je ook kunt vinden op rootsparadise.com, dat vader Richard Thompson onderweg is naar Nederland voor een concert. Zoon Teddy Thompson's nieuwe album heet Never Be The Same en ik ga Baby It's You draaien. En daarna nog een singer-songwriter en wel Nathan Evans Fox van zijn album Heirloom, het nummer Little Bit of Shine. Twee heren, Teddy Thompson en Nathan Evans

hoorde zojuist de derde mannelijke liedjesschrijver zongert. Dit was Benny Bleu, of Blue. Old Dog was het liedje van zijn laatste album When I Am a Fossil. Met andere woorden, wanneer we heel, heel, heel oud zijn. Ik heb veel gekletst, maar wel alle aankondigingen gedaan, maar vervolgens soms drie nummers achter elkaar gedraaid. Heb je nou iets moois gehoord en dacht je, wat zei ze nou eigenlijk? Dan kun je natuurlijk altijd de playlist nalezen. Die verstuur ik normaal gesproken op

maandagen. Laat het me even weten of dat je die ook wilt ontvangen. Dan ga je op mijn lijst. Je kunt me bereiken, ook voor al uw andere op- en aanmerkingen, op Anita Undercover, aan elkaar, lekker makkelijk, anitaundercover@gmail.com. De laatste twee dingen voor vandaag worden twee dames. Ja, ik vind haar zo leuk. Ik vind haar stijl van muziek ook heel leuk. En dan heb ik het over India Raimi. Haar album heet Villain Era. En vandaag koos ik voor het nummer Nobody's Coming. Met andere woorden, je moet het allemaal zelf doen. En Lifelines is het nieuwe album van Joy Ann. Ik dacht het is Joanne, maar het is Joy Ann Parker. Bluesdame met het nummer Let You Go To Love You. India Raimi, Joy Ann Parker. En hopelijk verhuis je mee naar het tweede uur. Tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Door de langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: Hello. Hello. This is Paul Bato. You're listening to Undercover with Anita. Undercover with Anita. Are you?

Zij is, wat mij betreft, de ongekroonde koningin van het interpreteren van covers. Zij doet dat op een fantastische manier altijd. Daarbij heeft ze een prachtige stem. Maar nu heeft ze een album met eigen werk uit. Waar ze de laatste albums heel minimaal alleen met een gitaar, soms een pianootje, haar albums opnam, nam ze het nu op met band. Maar zo ontzettend vreselijk goed opgenomen, als je je realiseert dat dat gewoon bij haar thuis gebeurde. Ik heb het dus over Alila Diane. Haar nieuwe album heet Who's Keeping Time, deze maand uit. En ik begon deze tweede uur van Undercover met het nummer In My Own Time. Aankomende weken meer van deze prachtige dame. Je bent blijven hangen. Fijn. En als je inmiddels een vaste luisteraar bent, dan weet je dat ik op de tweede plek van het tweede uur een plaat uit mijn eigen platenkast draai. Ik ben bij de R net begonnen, dus daar gaan we voorlopig nog wel mee door. Daar staan er heel veel van in de kast. Daniel Romano. Come Cry With Me, een album uit 2012. Het nummer gaat worden Middle Child. Daarna nog een keer Ashley McBride. The Bottle Tells Me So van haar album Wild, dat volstaat met stevige dingen, maar ook prachtige, rustigere, kleinere liedjes. Daniel Romano en Ashley McBride.

playlist van deze week was al bijna klaar. Ik was halverwege het tweede uur toen ik twee albums binnenkreeg van twee fantastische bands. Ik heb ze snel gedownload, beluisterd, zodat ik ze deze week al kan laten horen. Als eerste zo de Red Clay Strays. Hun album heet Grateful en zij gaan Revival zingen en spelen. En die leuke Old Crow Medicine Show hebben dus ook een nieuw album uit. Dat album heet Union Made en zij gaan zingen en spelen Lincoln Highway. The Red Clay Strays en Old Crow Medicine Show.

Als laatste in dat blokje van drie hoorde je het nummer Horses and Divorces van Kacey Musgraves. Haar nieuwe album heet Middle of Nowhere. Het is tijd om te gaan cover-coveren. De aanleiding deze week was het feit dat banjo-speler Max Wareham mij mailde dat ik, en dat is inderdaad al een flink aantal jaren geleden, iets draaide van zijn toen uitgebrachte album en of dat ik dat weer wilde doen. Ik heb even geluisterd naar dat album If the Cosmos Were Whiskey, en dan heb ik het over Max Wareham dus, en hij zette een prachtige cover van Never Grow Old op dat album. En toen moest ik gelijk denken aan mijn favoriete versie of all times, die van Patti Griffin. Zij zetten het op het album Downtown Church alweer van 2010. Jeetje mina. In de cover-coverplaten tweemaal het nummer Never Grow Old, Max Wareham en Patti Griffin.

Heb ik toch niet overgelogen, hè? Wat een mooie versie van Patty Griffin. Ik ga je nog een keer herinneren aan het feit dat Benjamin tot 20 nummers opnam op zijn album Vengeance and Grace. 10 nieuwe liedjes die op 2 manieren waren opgenomen. Met band en alleen met gitaar. Heel erg geslaagd. Ik heb vandaag gekozen voor het nummer My Pride, Benjamin Todd dus. En Caleb Cuddles nieuwe album heet Heavy Thrill. En van dat schijfje koos ik Path of Desire. Benjamin Todd, Caleb Cuddles.

ga zo 3 maal folkdingen achter elkaar draaien. Ten eerste van het album van George Mann en Sai Khan. En die laatste werd 80 jaar en ging daarom de studio in. Van het album Mayday met een uitroepteken. Het nummer Stranger in This Land. En folk- en protestnummers. Daarna opera-zangeres Renee Fleming zocht contact met banjo mandoline speler Bella Fleck. En samen namen zij het album The Fiddle and the Drum op. Het is een hele interessante samenwerking geworden. En die fantastische Vince Gill, daar hoor je de afgelopen weken dingen van, omdat hij zelf 7 EP'tjes uitbracht, omdat hij 50 jaar onderweg was, oftewel on the road. Vince Gill zingt mee op dit The Scarlet Tide. En als laatste in het blokje van 3, The Glass Hours, van hun album Chapel Glass, de titeltrack. Kan je nou allemaal niet onthouden, omdat je gewoon andere dingen te doen hebt dan naar mijn af- en aankondigingen te luisteren en eigenlijk alleen maar de muziekjes wil horen, maar toch af en toe iets hoort waarvan je denkt, wat is dat eigenlijk? Dan kan ik je 1 keer in de week de playlist toesturen. Wil je dat? Laat het me dan even weten. Ook voor al uw andere op- en aanmerkingen, vragen, et cetera. AnitaUndercover@gmail.com. Maar dan nog een keer even wat ik ga laten horen. George Mann en Sai Khan, Renee Fleming en Bella Fleck en The Glass Hours.

heb begrepen dat Sweet Mac inmiddels een nieuw album aan het opnemen is en dan weer terug gaat naar haar Amerikanen route. Wat een getalenteerde vrouw. Ze heeft met Massive Negroni een zeer geslaagd jazzalbum afgeleverd. Ga ik nog iets van draaien? We'll Be Together. Dit is Sweet Mac.

ja, de tijd vliegt als je zoveel lekkere muziekjes luistert. Het zit er dus bijna weer op. Ik heb nog wel twee dingen voor je hoor. Maar voordat ik ga vertellen wat dat gaat worden, ga ik je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Je weet het hè. Elke week 2 uur undercover met de nieuwste van de nieuwste muziek. Dankjewel dus. En ik hoop dat je volgende week weer inschakelt. Je weet het, je kunt me bereiken op anitaundercover@gmail.com. Als laatste 2 dingen. Te beginnen zo met Rachel Brooke. Bad Habit van haar album This One's For You. En ik heb het album The Week nog even boven water getoverd. Begin van het jaar uitgekomen. Maar er komt zoveel binnen dat soms hele mooie albums dan heel langzaam of soms heel snel hoor, onderaan die stapel belanden. Dat album The Wake is van Foy Vans en ik vond het een openbaring toen ik het voor het eerst hoorde. Money is het nummer voor vandaag. Hey, dankjewel. Dit zijn Rachel Brooke en Foy Vans en

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroom uitval, doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige perioden, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: grijs.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. En het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met flinke zonnige periode. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 15. En donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29 lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximum temperatuur rond de 25 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Door de langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond een brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximum temperatuur.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de na-competitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimpen aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten. En een maximum temperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige periode bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag van 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29 lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximum temperatuur rond de 25 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Door de langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond een brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nieuwekerk heeft zaterdag in de nacompetitie met 2-3 verloren van Heinenoord. Hierdoor degraderen zij uit de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd werd op neutraal terrein in Ridderkerk gespeeld. Nieuwekerk kwam nog op voorsprong, maar Heinenoord bouwde een 1-3 voorsprong op. In de slotfase werd het nog spannend toen Nieuwekerk terugkwam naar 2-3, maar verder kwam het niet. Bij voetbalclub DCV in Krimp aan den IJssel werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Op het eigen Waalplantsoen komt het nieuwe clubgebouw met 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt de kantine met terras, waardoor iedereen een mooi uitzicht heeft op de velden. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 14 juni. Vandaag krijgen we een afwisseling van de zonnige periode met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een matige aan zee, een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 17 tot 18 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 12. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen vroeg is er kans op wat lichte regen of een enkele bui. Maar vrij snel wordt het droog en de rest van dinsdag blijft het dan droog met zonnige perioden bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en het wordt dinsdagmiddag rond de 22 graden. Op woensdag zonnige periode met wolkenvelden, overal droog, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag wordt het overal al zomers warm met flinke zonnige periode, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 26 tot 27 graden. Op vrijdag lijkt het de warmste dag van deze periode te worden. Er waait dan een matige wind uit het zuid-zuidwesten waarbij zeer warme lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur die is al erg hoog met zo'n waarde van 18 graden. En vrijdag in de middag kan het zo'n 29 lokaal 30 graden worden. Wel neemt later in de middag en in de avond de kans op een enkele regen of onweersbui toe. Het volgend weekend is het dan waarschijnlijk zomers warm met kans op een enkele bui. En maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 2:00.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Tot al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond een brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd.